0: FM ko ketesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: Banda age tugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kikekany ak kekere sait ak kikeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet ni ko ketesiet ne lel. Tuget ne lel.

0: FM ko ketesiet ne indoi eng boriet ab Kalenjin.
1: Ni ko ketesiet ne lel, tuget ne lel, neibu walet ak pandab tai eng emenyo, Emo FM.